0: Radio Reraw.
1: Als Simagot in haar meilites,
2: haar mitte scholiacht,
1: haar bishroge,
2: agus haar nukes.
1: Boelischach, ik chachen duches, de ihischkeliacht de quischchali.
2: Ijanta mische, kima kustele,
1: agus mische, kuan de burke.
2: Se tra adrum spriel show, fallo moment fuin de credive agus nischkelte, et ta grilo or venulachte margoel.
1: Filler de ruches, a hoogte glo gach derdi an onshore Radio Rira, no e share er Spotify agus Apple Podcast on Wadden Dark Yon.
0: Rira!

0: Nog maar een is moze cheer. Ken een negen.
1: Radio Rira.
2: Leisag do tan chota do neart na neart a fud na chine. Hadig me de stop unas. So railing la chile ar wahar na ne blade. Darns an air than a gale.
3: Clean the sauce in the air in the Rio. Clean the traffic up in the

0: on Talk Then Show. Radio Reraw.
1: Als Simogut in haar meilitis,
2: haar mitosholiocht,
1: haar bishroge,
2: August haar nukus,
1: boelischach, ik chach en dukus, de ihe scheliocht, de quischchali,
2: ejanta misha, kiemakurstele,
1: August misha, kuan de borke.
2: Se tra adrum spriel show, follow moment fin de credit of August nischelte, et haar grillo or venulukte, margoel.
1: Veel de ruches, a hoogte gloog, gach derde on shore, Radio Rira, no e sheer, er Spotify, August Apple Podcast, on Wadden Darkion.
0: Rira! Nie eden a vet emma wall de ogling de heren. Ni aiden, a vet emma inaltor mechanul. Ni aiden immerts marlantos isachun.
3: Ni aiden.